0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer: in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona-passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
1: Tot zover het radionieuws.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseist, waarbij zeker twee...
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt een bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
2: Tot zover het radionieuws.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
4: waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
7: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.

0: Je zou bij dit soort mensen verwachten dat ze sterrenluwers hebben. Het schijnt niet zo te zijn. In ieder geval niet in hun toptijd. De Police hoorde je natuurlijk in Every Breath You Take. Ik sprak vorige week Paul Dekker. Hij is fotograaf en hoofdtechnisch dienst bij Amphion in Doetinchem. En hij zegt, ik heb ze op de foto gezet. En dat waren hele goede gasten, heel relaxed. En die gingen lekker zitten, bakje koffie erbij. En in het Engels ouwe hoeren, nou dan kom je in heel eind.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, geweldig. En zo direct nog veel meer sterren. Zonder sterrenlures. Ja, ik kan er ook een boek over schrijven. Ik heb een lange tijd bij de nationale zenders gewerkt. Een aantal daarvan. En dan heb je ook met collega's te maken die ook op televisieprogramma's maken. En dan lees je wel eens de story. Hè? Je leest wel eens de Telegraaf met de showbiz nieuwtjes. En dan denk ik, jongens, wat zitten jullie toch allemaal aan te dikken? Het zijn ook gewoon mensen. Ja, wat zo grappig is, die hele bekende mensen in Nederland. Als er geen camera op hun snuit staat. En dat ze weten dat ze niet worden opgenomen met een microfoon. Dan zijn het net mensen. Ja. Ja, ja. Ik kan dingen vertellen bijvoorbeeld over Frans Bauer. Nou, ik kan dingen vertellen over Hans van der Tocht. Ken je die nog? Van de Rad van Fortuin? Nou ja, ik kan er een boek over schrijven. Maar als ik dat doe, dan heb ik toch... Ik denk een hoop glazen. Hey, goedemorgen voor de dinsdag, de laatste dinsdag van september. En het wordt een mooie dinsdag, hoor. Het is echt een topdag. Nog net geen 30 graden, maar dat hoeft ook niet. 28 graden kun je verwachten in de Achterhoek en de Liemers. Een heerlijke ervaring op deze lekkere nazomerdag. En als het kan, neem even wat uurtjes vrij. Even naar je werkgever lopen van, joh, kijk eens even naar buiten, wat lekker. Ik wil vrij, ja. Ik weet niet hoe sympathiek jouw baas is, maar je kunt het in ieder geval proberen. Een nieuwe aflevering van Achterhoek wordt wakker. Ik ben Marcel en ik hoor graag van jou. Tot

0: het om trots op te zijn. Gewoon lekker een nederpop van Sam Milieu. Het liedje dat...
1: Ken je dat nog?
0: Zullen we er een quizje van maken? Het titel van deze plaat? Dark Before the Dawn. Ja, je wist het natuurlijk, hè. Terwijl je misschien nog wat slaperig bent. Dat je denkt, nou, ik moet nog een beetje op gang komen. Neem een frisse douche. Koud afdouchen. Ja, en niet al te lang. Dat is energiebesparend. Maar ik kreeg van de week weer de tip van... was dat nou een collega of een gast hier? Dat maakt even niet uit. Iemand die hier... iemand die in het pand was bij Regio 8. Die zegt, ja, ik ging over douchen. Ik denk, waar gaat dit gesprek naartoe? Maar dan ging het erover van, ja, dat moet je maar eens doen. Je huid weet niet wat die meemaakt. Maar het is echt een tinteling voor je skin. Nou... koud afdouchen. Nou, doe de volgende keer dan maar. Vandaag niet. 7:18 onderweg. Dit is Regio 8. Het nieuws komt onder andere vanaf het voetbalveld. Want FC Den Bosch kan na de wedstrijd met de Graafschap... een rekening uit de Achterhoek verwachten. Ja, ja, zeker. Bij het uitvak is voor duizenden euro's schade ontstaan... en zijn twee mensen gewond geraakt. De club hier zo, uit onze eigen stad, Doetinchem... Die stapt trouwens niet naar de politie. Dat is wel even belangrijk om te weten. Zoals je waarschijnlijk wel weet, het liep zondagmiddag na de wedstrijd uit de hand... bij het uitvak van FC Den Bosch, bij de supporters daar. En die sloopten ongeveer 50 stoeltjes, zeteltjes. Die werden om zeep geholpen, zou je kunnen zeggen. En die gooiden ze daarna richting het thuispubliek. Waarom? Ik dacht dat al die mensen uit Den Bosch alleen maar van gezelligheid houden... en van een feestje en zo, en carnavalsvierders. Maar dat liep toch een beetje allemaal uit de hand. De rekening is onderweg vanuit Doetinchem richting Den Bosch. Dat ze het even weten, hè? Ja.

RJ, de initialen van deze zangeres Carly Rae Jepsen en Call Me Baby. Even spieken richting het wegdek en file op de A12. Dat is de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. 7,5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen de afrit Beek en Duiven. En maar waarschijnlijk wordt hij nog wel ietsje langer. Wat mij opvalt, zoveel vrachtwagens extra op de weg heeft te maken met de droogte. Want er kunnen minder schepen door de rivier. En dat is dus de reden.

0: Bobby Fischer. Onderweg naar het nieuws van de 7:30 direct met Joost. Joost. Ja, Joost mag het weten. Ja, je heet vandaag Joost, Bart. Dat is jouw nickname. Nee, de echte naam van Bart Meijer is namelijk Joost. En ik heb hem verraden. Zal het nooit meer zeggen, Joost. Bart zo direct. Het gaat onder andere over een rekening. Ja, een raadslid uit de gemeente Montferland moet een prettig bedrag betalen. Voor hemzelf natuurlijk helemaal niet prettig. Wat de reden is dat hij geld verschuldigd is aan de gemeente, dat hoor je zo.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
4: Odido.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Helder raadslid Joost Gerritsen moet €1200 terugbetalen aan de gemeente Montferland. Hij gebruikte met zijn vorige partij Daadkracht partijgeld van de gemeente voor een advocaat. En dat mag niet volgens de gemeente. Raadsfracties krijgen.
8: Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Helder raadslid Joost Gerritsen moet €1200 terugbetalen aan de gemeente Montferland. Hij gebruikte met zijn vorige partij Daadkracht partijgeld van de

100 euro per raadslid en ongebruikt geld moet terug. Omdat de uitgaven niet aan de regels voldoen, moet de voormalige eenpittig die 1200 euro uit eigen zak terugbetalen. Gerritsen weigert dit en wil de zaak laten voorkomen. De gemeente Doetinchem wil het komende jaar met circa 35 miljoen euro flink investeren. In de begroting voor dit jaar was daarvoor nog net geen 20 miljoen euro opgenomen. Het geld gaat onder meer naar ontwikkeling op het gebied van sport, woningbouw en duurzaamheid. Ondanks dreigende tekorten in de komende jaren trekt Doetinchem nu toch nog flink de portemonnee. Woningcorporatie Plavei en bouwpartner Optimum Plus hebben een contract getekend voor de bouw van 26 sociale huurwoningen op het oude VVL-terrein in Lengel. Op het voormalige voetbalterrein komt een nieuwe wijk met een totaal 67 woningen. Het hofje krijgt huur- en koopwoningen rondom een gedeelde binnentuin en ontmoetingsruimte. Jongeren uit de gemeente Berkelland kunnen in de herfstvakantie gratis meedoen aan een mountainbike clinic. Die wordt gehouden bij RTC De Stoffolk in Eibergen. De clinics worden georganiseerd rondom het EK veldrijden in Zeddam en vinden plaats op woensdag 21 oktober. Achthoek en Beweging organiseert het evenement. Een eigen mountainbike is niet nodig. Wie er zelf geen heeft, kan er gratis een lenen van de organisatie. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Ja, verliefd worden op een stem kan ook. Dat hoor je wel, hè. Je was op slag verliefd. Gok ik, hoop ik dan maar. Wel een prettige stem, toch? Sienna hoorde je bij Regio 8. En Great Expectation. Vanochtend, toen ik deze kant op kwam. Het is duidelijk Nederlands. Kwam. En toen had ik een probleem om in Ilf te komen. Had ik gistermorgen ook. En ik wil het je toch nog maar even vertellen. De Ettenseweg, een van de toegangswegen tot Ulf, is sinds gisteren dicht, overdag. Het verkeer wordt omgeleid via het industrieterrein De Riezen en de N817. Dat is tussen 7 en 4. Waarom is het dan al afgesloten om 7:15? En er zat zo'n man met een bakje koffie. Ik zeg, ja, het is nog geen 7 uur. Ja, we kijken niet zo nauw. Ik zeg, ja, maar dan kan ik doorrijden. Dat scheelt mij weer een paar minuten. Nee. Die moet nog zijn werkdag opstarten, zo'n man. Maar zo'n bakje koffie, die moet dan het verkeer bewaken dat er niemand doorrijdt. Ik vind het zo grappig dat ze... Dat is een officieel beroep, hè? Ja, dat je bij verkeerssituaties gaat zitten en dan het verkeer in de gaten houdt, dat dan toch stiekem wil doorrijden. En dat vind ik heel tof. Dat vind ik wel stoer eigenlijk dat je dat doet. Want dat is soms zelfs gevaar voor eigen leven, want sommige mensen rijden ook maar gewoon door. Maar de afspraak was 7 uur. En het was nog geen 7 uur. Dus als ik morgen weer langskom, neem ik koffie mee. Hè? Dan hoeft die man niet zo chagrijnig te zijn. En dan kan ik gewoon doorkachelen. Scheelt toch even. Want als je over dat industrieterrein rijdt, De Riezen, dat heb ik uiteindelijk dan maar gedaan, dan moet je heel erg goed oppassen. Ik wil je even waarschuwen daarvoor. Want heel veel mensen die komen daar niet altijd. Hè? Die hebben geen idee wat er aan de hand is. En die kijken vooral rond van, hoe zit het? Moet ik naar links of naar rechts? Navigatie, die snapt er ook geen drol van, dus je doet maar wat. En dat doen meer mensen. En voor je het weet heb je een aanrijding. Dus even oppassen als je die omleidingsroute kiest bij het industrieterrein De Riezen bij Ulft, dat iedereen gelijke kansen heeft op de weg, hè, dat je niet grote problemen gaat krijgen. Het gaat dus nog even door een beetje of twee. Tot en met vrijdag 13 oktober. En dit is Ernie met...

gaat toch bijna twijfelen bij zo'n remake van zo'n liedje. Is dat dan wel Michael Jackson die je dan hoort met zijn kreetjes? Of toch gewoon namaak? Dit is echt. Ja, anders mocht het ook niet, hè, mocht het niet worden uitgebracht. Keiko, Paul McCartney, Michael Jackson en CCC op de vroege dinsdagmorgen. Lekker dat je luistert. Regio 8, vanmiddag veerle om 3.

Ken je Jomanda nog? Jawel, die ken je nog wel. Anders moet je maar even googelen. Jomanda die straalde mensen positieve energie in met flessen water. Ja, is ook een tijdje collega van me geweest. En heel veel mensen die lachen erom, wat een flauwekul. Ik heb het gezien bij de opnames van een radioprogramma, dat het gewoon werkt. Het werkt gewoon, dat instralen van water. Maar ik probeerde dan met muziek iets positiefs in te stralen. Ik heb hier geen flessen water voor je, dat gaat niet lukken, denk ik. En lekkere positieve muziek van Kala, 1997, en Freed from Desire. Het is een dag met heerlijk weer, graadje van 28, veel meer zon dan gisteren. Alleen nu is het nog behoorlijk bewolkt. Dus even kijken hoe dat dan zit en dat gaat uitpakken met het weer. Dat hoor je rond 8:30 met Gerrit Vossers vanuit Silvolde. Het laatste nieuws uit de Achterhoek. Raadslid Joost Gerritsen die moet €1200 terugbetalen aan de gemeente Montferland. Waarom dan? Dat lees je op regio8.nl. Net als het nieuws over Doetinchem. Want de gemeente trekt €35 miljoen uit voor investeringen. Maar tegelijkertijd zien ze daar de tekorten oplopen. Nou, de antwoorden vind je op onze site.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
11: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 8 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
15: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pasta sauzen, 1 plus 1 gratis.
0: Aanmerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En aanmerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij

0: eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. Bij de dood van een geliefde of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06 47 47 00 22.
3: Ja, compliment aan de collega's. Prachtig initiatief. Straks vanaf 12 uur. Een file op de A12, de Duitse grens naar Arnhem. 7 kilometer, dat is richting Duiven. En dit is tot 10 uur. Achterhoek.

0: geluid nog? Mag ik het geluid nog één keer horen?
1: Goedemorgen met
0: de Heine. Ja, daar is die. Ja, hij zat dwars door Tina Turner heen, maar dat maakt verder niet uit, jongen. Hey, goedemorgen. Ik kreeg net een berichtje van je dat je vaststaat. Dus ja. Ik denk, ik moet even bellen wat er aan de hand is. Want je zit vast in het verkeer.
1: Ja, op de A12. Dat is de afslag A18, de A12 op, zeg maar.
0: Oh ja, dat is altijd zo'n gedoe. Dan heb je die dam gehad, het bordje heb je al gezien, de afrit ook. Ja. En dan is dat het laatste stukje, daar loopt het altijd vast. Het strookt op, zou je kunnen zeggen. Als het goed is, kun je daarna redelijk doorrijden tot aan de Duiven. Maar het is stapvoets, hè? Stapvoets rijden. Ja. Nee, daarvoor is het ook de spits.
1: Ik ben nu zeg maar bij de oprit 7A. En daar staat het ook echt helemaal vast.
0: Ja, maar dan mag je maar 90 km per uur. En dat is het probleem. Ja. Want ik reed daar afgelopen zondag ook. Dan denk je van, nou, zondagmiddag zal het toch wel meevallen. Maar dat is het grote probleem. Ben je 7A voorbij, dan valt het wel weer mee. Ja, over het algemeen gaat het goed op de A12. Sinds dat ze daar eerder dit jaar aan het klussen zijn geweest en geraakt.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja. Gaat beter.
1: Ja, ja.
0: Hey,
1: ja,
0: hoe is verder, Heidi, hoe is verder, jongen?
1: Ja, goed. En dan hebben we nog bij de Kies in Doetinchem.
0: Ja, ja,
1: daar,
0: ja.
1: Dat wordt nu geregeld door verkeersregelaars. En dat is ongeveer tot aan de afslag Ruimzichtlaan.
0: Okay.
1: Dus daar is het. De verkeerslichten liggen eruit. Dus ik denk dat het daarom de verkeersregelaars daar.
0: Weet je wat, zullen we elkaar gaan afwisselen? Ik heb er ook nog eentje. Moet jij er ook nog eentje verzinnen? De Ettenseweg is afgesloten sinds gisteren tot aan de 13 oktober. Dat is de entree van Ulft als je van de N317 afkomt. Nou, ben jij weer?
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog, ja, daar komt hij weer, in Kilde, de Hoofdstraat.
0: Ja, die is weer afgesloten. Ja, dat is een makkelijke, want het is al maanden zo. Die kan iedereen bijna inkopen. Oh, als je daar toch werkt, dan heb je toch belachelijk veel geld verdiend inmiddels om een paar kabeltjes in de grond te krijgen. Oh, jongens, als jullie de radio aan hebben staan, ik bedoel het niet verkeerd. Want jullie hebben fantastisch werk. Ik heb al eens een dagje blauwe maandag meegeholpen met dat soort klussen. En dat is leuk. Ja, is tof. Ik heb er nog eentje, de gaswal in Doetinchem. Die is sinds gisteren ook dicht tot later deze maand. Een weekje of twee. Afgesloten, dat is de weg bij de molen langs de Oude IJssel. We hebben ze allemaal gehad, Heidi.
1: Ja, en dan nu ben ik bijna de oprit van 7A voorbij. En het staat nog steeds. Nu is het wel langzaam rijdend verkeer.
0: Ja, ik had gelijk. Zie je, stapvoets. Je moet Marcel van Meer gewoon geloven, hè? Dat is,
1: ja.
0: Oké, dankjewel.
1: Ben ik. Hoi.
0: Even een feestje met Rutger.
2: Ik

je toch gewoon afvragen wat de titel van dit liedje zijn? Nou, geen idee. Style Council en Shout. Nou ja, de rest ken je. Goedemorgen. Achterhoek wordt wakker. Op deze dinsdag, de 29e van de 9e. Boerenprotesten zijn er vandaag aan de hand. Dat gebeurt in weilanden. Hier gewoon in de Achterhoek. Ja, niet in het westen of zo, vlak voor dit politieke deur in Den Haag. Trekkers, spandoeken en omgekeerde vlaggen, die ga je veelvuldig zien. Als je bijvoorbeeld vanochtend over de N18 naar Lichtenvoorde rijdt, dan kom je langs twee weilanden waar een groep boeren zichtbaar aan het actievoeren zijn. En dat is ook precies de bedoeling vandaag. Want wie daar deze ochtend langs rijdt, is vaak een burgemeester, een wethouder of een raadslid. Of misschien wel de minister-president van Nederland. Of Maxima. Ja, het kan zomaar. Heeft te maken met een congres dat plaatsvindt in Lichtenvoorde. Daar kom ik zo direct even op terug. Maar als je dus boeren ziet demonstreren, daar hebben ze goed over nagedacht. Ja. Regio 8 en het gevoel van de nazomer met dit mooie nieuwe liedje van James Blunt. Tasted.

0: Oké. Ik trek nog één keer aan de bel, jongens. Wat kan je met radio toch geweldige dingen neerzetten. Er is geen hond hier in de studio, maar dat maakt verder niet uit. Dre Hazes en bloed, zweet en tranen, dat gevoel ken je ook bij dit fijne liedje van het laatste rondje. En zo trek ik ook weer een rondje weer. Dat doen we met Gerrit uit Zilvolde.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 91 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Sarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming.
4: Op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Woningcorporatie Plaveij en bouwpartner Optimum Plus hebben het contract getekend voor de bouw van 26 sociale huurwoningen op het oude VVL-terrein in Lengel. Daarmee komt de bouw van de woningen en een meergeneratiehof een stap dichterbij. Het hofje krijgt huur- en koopwoningen rondom een gedeelde binnentuin en ontmoetingsruimte. Het plan is dat er in totaal 67 woningen komen op het voormalige voetbalterrein. De gemeente Doetinchem wil het komende jaar met circa 35 miljoen euro flink investeren. In de begroting voor dit jaar was daarvoor nog net geen 20 miljoen euro opgenomen. Het geld gaat onder meer naar ontwikkeling op het gebied van sport, woningbouw en duurzaamheid. Ondanks dreigende tekorten in de komende jaren trekt Doetinchem die toch nog flink de portemonnee. Jongeren uit de gemeente Berkelland kunnen in de herfstvakantie gratis meedoen aan een mountainbike clinic. Die wordt gehouden bij RTC de Stoffwolk in Eibergen. De clinics worden georganiseerd rondom het EK veldrijden in Zeddam en vinden plaats op woensdag 21 oktober. Het evenement wordt georganiseerd door Achthoek in Beweging. Een eigen mountainbike is niet nodig. Wie er zelf geen heeft, kan er gratis een lenen van de organisatie. Helder raadslid Joost Gerritsen moet 1200 euro terugbetalen aan de gemeente Montferland. Hij gebruikte met zijn vorige partij Daadkracht partijgeld van de gemeente voor een advocaat. En dat mag niet volgens de gemeente. Raadsfracties krijgen elk jaar 500 euro per fractie plus 100 euro per raadslid. En ongebruikt geld moet terug. Omdat de uitgaven niet aan de regels voldoen, moet de voormalige eenpitter die 1200 euro uit eigen zak terugbetalen. Gerritsen weigert dit en wil de zaak laten voorkomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
2: Gerrit, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ben ik nog een beetje op tijd? Of zeg je van, nou jongen, je bent te laat. Het is 8:55. De koeien die staan op springen. En hoe was het ook alweer? De varkensmoeder van het land. Nee, dat is zo raar in mijn hoofd.
3: Guus kwam naar huis.
2: Ja, Guus kwam naar huis. Ja. Oké. Maar daar is hij hoor. Hij zit op zijn zetel.

0: heb al voorzorgsmaatregelen genomen. Ik zit hier een korte broekprogramma te presenteren. De collega's die nog binnenkomen, die gaan lachen. Dat weet ik nu al. Goedemorgen. Nee, ik zit hier niet in korte broek trouwens. Gerrit, wat kunnen wij verwachten? Want wel hoge temperaturen, hè?
1: Ja, en wel meer korte broeken, denk ik, vandaag. Want hoge temperaturen. En als de mensen wat horen, dan hebben er ook nog wat vakantie. Zie ik wel om me heen, tenminste, die zitten zo gemoeilijk op de fiets. En die denken van, normaal zou je wel ergens wat doen. Maar het is mooi weer. Ook een mooi nazomerweer. Want na zo'n zomer die bijzonder warm heet. En warm is verlopen, dan nog zo'n mooi nazomerweer. Dat gaat vaak niet samen, maar dat is dit jaar in ieder geval wel aan de hand. En ja, wat krijgen we? 15 graden zijn we mee begonnen. Het was hier en daar een klein beetje nevelig, maar dat lost al vrij snel op. En als we nu naar boven kijken, dan zien we sluierwolken. De zon die probeert er al wat door te komen. En gaandeweg de dag lukt dat ook steeds beter. Verder is het wel vrij rustig vanmorgen. Zwakke wind waait eruit zuidelijke richtingen, maar die trekt vanmiddag aan. Een matige zuidoostenwind gaat er waaien. Ja, en dan merken we ook wel dat er wat meer warme lucht aan wordt gevoerd. Met de zon erbij en die warme luchtsoort die naar ons toe komt, kan het dan 27 graden worden. En dat is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Misschien dat er wel een dagrecord wordt verbroken. Ik weet helemaal niet precies waar die op staat, maar het zal waarschijnlijk wel, want zo hoog deze periode, dat komt niet vaak voor. Nou, vanavond dan is het nog een tijdje aangenaam, maar het is wel heel vroeg donker. 8 uur, dan is de lamp al uitbutten. En dan hebben we komende nacht temperaturen van 17, 18 graden. De wind die blijft wel ietsjes doorwaaien uit het zuiden. Dus het wordt ook best wel een warme nacht. En morgen dan hebben we ook temperaturen die oplopen naar 27 graden. Met de meeste zon in de ochtend en een deel van de middag. Later op de dag dan neemt de bewolking van het westen wat toe. En in de namiddag kan er al een enkele bui vallen in het westen van de provincie. En later op de avond en ook in de nacht naar de donderdag, dan moeten we ook rekening houden met wat buien. Kan ook nog een klap onweer bij zitten. De temperatuur ligt zo rond de 18 graden dan. En donderdagochtend, dan gaat het er wat steviger

0: tegenaan. Dan zitten we op het koufront, dat passeert. Tussen de warme en de wat minder warme lucht die naar ons toe komt. En dan kunnen wat stevige buien vallen. De rest van de donderdag nog een enkel buitje tussendoor. Wat zon en geleidelijk aan wordt het helemaal droog. De verwachting is wel dat er in de Achterhoek, want daar vallen de meeste buien, dat daar toch wel een millimeter of 10 tot 14 kan vallen. 15. En zijn zelfs nog berekenen dat het nog wat natter wordt. Maar we zullen zien. En ja, donderdag zitten we dan in de koelere lucht. Maar echt koud is het ook niet hoor, met 20 graden. En dat zijn ook de temperaturen van rond de 20 graden die we de rest van de periode hebben. En ik moet zeggen, veel neerslag wordt er ook niet verwacht. Dus het mooie nazomerweer gaat gewoon door.
1: Ja, ik loop even stage vandaag bij, als je het goed vindt. Ik heb even wat voor je gedaan. Koffie gehaald, kijk, die staat voor je neus nu. Het volgende is dat ik even heb opgezocht wat nou inderdaad het dagrecord is van 29 september. Nou ja, jongens, dat is gewoon gemeten in de Achterhoek in Winterswijk in 1934. Het was toen 28 graden, dus het zal erom hangen vandaag of we dat gaan verbreken.
0: Ja, dat zal er zeker om hangen of dat zo is, maar dan moet alles wel helemaal erg meewerken, maar we wachten af. Morgen weten we het, Marcel.
1: Ja, nou, jouw positiviteit is er in ieder geval. Goed, straks meer details over het weer in het kort dan met Gerrit rond 9:30. Vanmiddag om 5:30 weer terug bij Veerle in haar show. En morgen in de ochtendshow om 8:30. Zeg, doe maar een hele fijne dinsdag, hè.
0: Goed gedaan.

0: als hele andere titel. Zo van, er is bier in de tent. Bier in de tent. Dat zit nu vanavond om 10 uur nog in je hoofd. Bier in de tent. Het is What Wonders and the Right Side One. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen
0: allemaal. Welkom in Lichtenvoorde. Ja. Want daar wordt het druk, zeg, vandaag. Wow. 25 tot 3000 gemeentelijke bestuurders en professionals uit het hele land komen daar naartoe. Voor een VNG-congres. Dat is elk jaar. En dit jaar is dat dus in de Achterhoek in Lichtenvoorde. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, daar staat VNG voor. En er zijn nogal wat mensen uitgenodigd, wat ik al zeg. Hele bekende. Onze koningin, koningin Maxima, kom naar Lichtenvoorde. Wat? Ja, ik hoor het je zeggen. Als je dat had geweten, was je vandaag vrij geweest. En dan was je naar Lichtenvoorde gegaan. Ja, ze komt langs. Ook onze minister-president, Rob Jetten, die bezoekt het congres. Verder gemeentebestuurders, honderden burgemeesters, wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en griffiers, die komen ook langs. En Sharon Dijksma. Ze is namelijk de VNG-voorzitter. Het wordt dus druk in Lichtenvoorde vandaag. Er zijn ook een aantal boeren die aan het demonstreren zijn op de route richting Lichtenvoorde. Dat ze weten, ja, daar komen die hele dure auto's voorbij rijden. Dan moeten ze ons wel zien als we daar staan met spandoeken. Slim hoor. Complimenten dat jullie dat zo kunnen organiseren bij jullie drukke baan. En dan toch even langs die weg staan als ze dadelijk langs gaan komen. Een bijzondere dag dus vandaag in Lichtenvoorde, het VNG-congres. Je hoort er alles over later vandaag hier zo bij Regio 8, uiteraard. Onder andere op de site regio8.nl of via de Facebook-pagina. All together now, dat gevoel in Lichtenvoorde.

heerlijk, hè? Benny, Björn, Agneta en Frida. En dat gevoel van, ja, die kassa. Heel veel geld hebben ze verdiend. Alleen al met deze plaats. Ongelooflijk. Zo direct. Gratis. Kost geen geld.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Maar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Maar nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je,

0: van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. De andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
5: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana, de plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig, van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.
6: Marcel Vermeer.
7: Hey, goedemorgen, de klok staat op 9 uur 4 op de 39e van de 6e. File op dit moment op de A12, Duitse grens naar Arnhem, 6 kilometer. Dat is richting Duiven.

Heerlijk, heerlijk. Het is de stem van Shawn Mendes bij Regio 8. En why? Eens even kijken naar de digitale post die hier binnenkomt bij Regio 8 in Ulft. Post onder andere van Mark. Mark is rij-instructeur. Ik moet hem even feliciteren. Hij heeft een certificaat gehaald. Maar even spieken, waar ging het ook alweer om? Dat ik hem even goed feliciteer. Praktische bijscholing. Nou, dat vind ik wel mooi voor een rij-instructeur in Doetinchem. Ik durf daar wel te gaan lessen. Nou, wat is het? 30 jaar? Een nieuw lesje. Ja. Ja. Hoe lang heb jij nou je rijbewijs? Mag ik dat eens even aan je vragen? Zou het niet goed zijn om nog eens een keer een lesje te volgen? Dat je denkt, zou je het aandurven? En alsof het dan een examen zou zijn. Zou je slagen, denk je? Er is wel een hoop veranderd in die tijd. Maar goed, jij hebt je rijbewijs, dus ik begrijp dat je er verder niet over nadenkt. Even wat wegen die zijn afgesloten, dat heeft diezelfde Mark ook doorgestuurd. De gasval in Doetinchem is sinds gisteren tot en met... Even kijken, de 14e? Ja, dat staat hier 4 september, maar dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Maar over 2 weken is het weer open. Dus de gasval in Doetinchem is afgesloten. Dat is de weg bij de molen langs de Oude IJssel. Dus daar is het even wachten. En de Ettensweg is ook afgesloten. Dat is de entree van Ulft sinds gisteren. Dat is tot 13 oktober. Je wordt omgeleid over het industrieterrein.

Een vergeten liedje op de kruisen. Op de kruisen, ja, was van de jaren 70 en 80. XTC en Senses Walking Overtime. Regio 8, goedemorgen met het laatste nieuws van de redactie hier voor je. Bij een woning in Dinxperlo is vannacht rond 3:30 een explosie geweest. Die explosie gebeurde bij een woning, bij de voordeur van die woning, aan de Aaldersbeeklaan in Dinxperlo. De politie heeft op heterdaad meerdere verdachten kunnen oppakken. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is de voordeur van de woning nu ernstig beschadigd. De politie is op dit moment bezig met het onderzoek naar de oorzaak.

Even voelen, ja. Voelen aan de muziek van de jaren 60. Boerle, boerle, Sam de Sam en de Pharaohs. Gewoon een zootje ongeregeld. Dat hebben ze zelf ook gezegd tijdens de interview toen. Maar het is wel lekker zo'n liedje uit de 60's. Dit is de ochtendshow van Regio 8. Hey, goedemorgen. Zo direct de aandacht voor het laatste nieuws. Dat hoor je met Bart Meijer voorbij komen om 9:30. En direct daarna het weer met Gerrit Vossels. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een woning in Dinxperlo heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. De politie heeft op hete daad meerdere verdachten kunnen oppakken. De ontploffing heeft de voordeur ernstig beschadigd. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie zegt de zaak in onderzoek te hebben en later met meer informatie te komen. Jongeren uit de gemeente Berkelland kunnen in de herfstvakantie gratis meedoen aan een mountainbike clinic. Die wordt gehouden bij RTC de Stofwolk in Eibergen. De clinics worden georganiseerd rondom het EK veldrijden in Zaandam en vinden plaats op woensdag 21 oktober. Het evenement wordt georganiseerd door Achthoek in Beweging. Een eigen mountainbike is niet nodig. Wie er zelf geen heeft, kan er gratis een lenen van de organisatie. Helder raadslid Joost Gerritsen moet €1200 terugbetalen aan de gemeente Montferland. Hij gebruikte met zijn vorige partij Daadkracht partijgeld van de gemeente voor een advocaat. En dat mag niet volgens de gemeente. Raadsfracties krijgen elk jaar €500 per fractie plus €100 per raadslid. En ongebruikt geld moet terug. Omdat de uitgaven niet aan de regels voldoen, moet de voormalige eenputter die €1200 uit eigen zak terugbetalen. Gerritsen weigert dit en wil de zaak laten voorkomen. Woningcorporatie Plavei en bouwpartner Optimum Plus hebben het contract getekend voor de bouw van 26 sociale huurwoningen op het oude VVL-terrein in Lengel. Daarmee komt de bouw van de woningen en een meergeneratiehof een stap dichterbij. Het hofje krijgt huur- en koopwoningen rondom een gedeelde binnentuin en ontmoetingsruimte. Het plan is dat er in totaal 67 woningen komen op het voormalige voetbalterrein. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
10: Vanmiddag is er wat bewolking, maar zijn er ook flinke zonnige perioden. De wind die trekt aan wordt matig uit het zuidoosten en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 27 graden. Vanavond dan is het eerst nog aangenaam tot de zon ondergaat. Dan koelt het af naar een graad of 20. En komende nacht is het ook niet koud met minima van 17 tot 18 graden. De zuidenwind die blijft wat doorwaaien. En morgen wordt het ook nog warm met temperaturen die snel oplopen richting de 27 graden. De meeste zon is er in de ochtend en begin van de middag. Later is er wat meer bewolking. In de avond en de nacht na de donderdag vallen enkele buien. Donderdagochtend zijn de buien wat steviger en later op de dag kan er nog een enkele bui vallen. We komen dan geleidelijk aan in de koelere lucht. Het wordt dan niet meer dan een graad of 20.

Met de zomertijd. En vandaag een heerlijke nazomerdag. Temperatuur oplopend tot ongeveer 27 graden. Misschien was die op 28 en morgen een dikke 28. En het zou zomaar kunnen zijn dat we vandaag een dagrecord gaan neerzetten. Dat dagrecord staat nog op 1934. In Winterswijk gemeten precies 28 graden. Daar kunnen we dus overheen vandaag.

tijd van minister-president Joop den Uyl, dit. Dan voel je opeens een stukje ouder als je dat hoort. Van wat is dat al zo lang geleden? Het was ook het jaar dat we op televisie keken naar Voor de Vuist Weg met Willem Duis. Jos Brink was populair met de Puzzeluur. Ja, joh, het zijn de jaren 70. En het was het jaar dat de zomertijd weer werd ingevoerd na het jaar 1945. Voor het eerst weer in 1977 moesten we aan wennen. Die zomertijd was toen een halfjaartje en een halfjaartje dus wintertijd. Maar het is al een tijdje anders natuurlijk. Het is langer, die zomertijd. Want we gaan tot ook dit jaar eind oktober door.

0: Achterhoek wordt wakker. Dit is Regio 8 en je krijgt weer een update van de site achterhoeknieuws.nl. Daar werkt onder andere Wijnand Bussink, een van de redacteuren. En dan praat je dus bij over de editie van deze dinsdag. Goedemorgen, Wijnand.
1: Yes, goedemorgen. Ja, we beginnen in Legtevoorde, want afgelopen vrijdag 25 september waren ondernemers en ZZP'ers en professionals uit de hele Achterhoek bijeen voor de eerste editie van Achterhoekse Intelligentie. De middag die draaide om de vraag hoe je AI goed toepast in je eigen werk. Het was nadrukkelijk geen cursus voor beginners, maar een middag voor mensen die er al mee bezig zijn. Organisatoren Carolien Laarman en Marloes Hunnik zetten het congres op van en voor de Achterhoek. AI gaat niet meer weg, dus we hebben de Achterhoekse intelligentie nodig om het goed toe te passen, zegt Carolien. En toen we vrijdag om ons heen keken, zagen we hoeveel mensen er al mee aan de slag zijn en hun ervaringen zo open deelden, klopte het precies. Verslagje deze week in onze krant De Elna en ook online nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/zakelijk. En dan gewoon even naar Zutphen, want het is een tegenvaller voor iedereen die zich al jaren verheugt op een eigen buurthuis in de wijk De Hoven. De kosten van de bouw die vallen aanzienlijk duurder uit dan aanvankelijk geraamd. Initiatiefnemers die komen maar liefst 2,2 miljoen euro tekort. Dat heeft correspondent Sander Grotendorst in onze krant Het Contact. En is ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/politiek. En dan gewoon nog even naar Stockholm. Want met het gezamenlijke zetten van 3 handtekeningen op een opvallend groot bord is afgelopen week het officiële stadsein gegeven voor een ingrijpende transformatie voor het dorpshart in Stockholm. Gedeputeerde Dirk Vreugdehil van de provincie Gelderland die reikte tijdens een drukbezochte bijeenkomst een grote check uit van maar liefst 385.000 euro... aan de stichting Vrienden van Subertus. Samen met wethouder Merel Baldoek van de gemeente Montferland en stichtingvoorzitter John Stegers werd de lang verwachte dorpendeal daarmee definitief bezegeld. Heeft correspondent Marloes Veldhuis deze week in onze krant Montferland Journaal. En ze ook online te lezen op achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen.
2: Yo.

0: Het is 2:40. Tot zover deze ochtendshow. Morgen weer vanaf 7:00. Achterhoek wordt wakker. Later vandaag even het spookboekje erbij pakken. Veerle met haar eigen show vanaf 3:00. En het jongerenprogramma Get a Grip live vanuit Doetinchem. Straks vanaf 12:00. De komende uren gaat de computer aan. Dat hoort dan officieel anders te zeggen, Marcel. De komende uren gaat hier een jukebox aan met non-stop muziek. Even een bakje koffie erbij.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met
12: Vin. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10:00. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Regio 8. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog. Bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm. Met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
2: In de Achterhoek regelen we het samen.
3: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
4: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
5: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Kaak. Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
3: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster. Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.

0: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Doetinchem wil het komende jaar met circa 35 miljoen euro flink investeren. In de begroting voor dit jaar was daarvoor nog net geen 20 miljoen euro opgenomen. Het geld gaat onder meer naar ontwikkelingen op het gebied van sport, woningbouw en duurzaamheid. Ondanks dreigende tekorten in de komende jaren trekt Doetinchem nu toch nog flink de portemonnee. Woningcorporatie Plavei en bouwpartner Optimum Plus hebben het contract getekend voor de bouw van 26 sociale huurwoningen op het oude VVL-terrein in Lengel. Daarmee komt de bouw van de woningen en een meergeneratiehof een stap dichterbij. Het hofje krijgt huur- en koopwoningen rondom een gedeelde binnentuin en ontmoetingsruimte. Het plan is dat er in totaal 67 woningen komen op het voormalige voetbalterrein. Jongeren uit de gemeente Berkeland kunnen in de herfstvakantie gratis meedoen aan een mountainbike clinic. Die wordt gehouden bij RTC de Stoffolk in Eibergen. De clinics worden georganiseerd rondom het EK veldrijden in Zeddam en vinden plaats op woensdag 21 oktober. Het evenement wordt georganiseerd door Achthoek in Beweging. Een eigen mountainbike is niet nodig. Wie er zelf geen heeft, kan er gratis een lenen van de organisatie. Helder raadslid Joost Gerritsen moet 1200 euro terugbetalen aan de gemeente Montferland. Hij gebruikte met zijn vorige partij Daadkracht partijgeld van de gemeente voor een advocaat. En dat mag niet volgens de gemeente. Raadsfracties krijgen elk jaar 500 euro per fractie plus 100 euro per raadslid. En ongebruikt geld moet terug. Omdat de uitgaven niet aan de regels voldoen, moet de voormalige eenputter die 1200 euro uit eigen zak terugbetalen. Gerritsen weigert dit en wil de zaak laten voorkomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app. Zijn vorige partij Daadkracht partijgeld van de gemeente voor een advocaat. En dat mag niet volgens de gemeente. Raadsfracties krijgen elk jaar 500 euro per fractie plus 100 euro per raadslid. En ongebruikt geld moet terug. Omdat de uitgaven niet aan de regels voldoen, moet de voormalige eenputter die 1200 euro uit eigen zak terugbetalen. Gerritsen weigert dit en wil de zaak laten voorkomen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Regio 8. Voor de hele Achterhoek.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Wauwdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boom, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
0: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jos Thuis staan met het radionieuws op Regio 8. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. De teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse Veiligheidsdienst was de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. De verdachten zijn opgepakt. Estland heeft de Russische zaakgelastigde ontboden. Dan nog het weer. Zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
12: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
13: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
14: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.

0: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Regio 8 Headlines.
6: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij een defensiebedrijf. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
7: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat een derde van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt.

0: Netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
4: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

Een hele goede middag. Al vier hele minuten, 4 over 12. De 29ste van de 9e. Het is dinsdag. En dit is Get a Grip. Met Love Can Turn Around. Far

0: Love Can Turn Around, Farley, Jack Master, Funk, hoor je hier op Get a Grip. Ook zijn weer aangeschoven, zoals altijd, iedere werkdag hier bij Get a Grip, de jongeren.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En dan zeg ik, zoals eigenlijk iedere dag, goedemiddag jongeren.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Teun, wat is jouw nieuws voor vandaag?
3: Er is een bijzondere benefietwedstrijd bij DZC.
0: Bart, wat is jouw nieuws voor vandaag?
4: Het VNG-congres, we zijn er live bij.
0: Dat klopt. En last but not least, onze enige echte Sky.
5: Vandaag is het draagrooddag.
0: Draagrooddag.
5: Zeker.
0: Oké. Okay. Nou, interessant, door ze dadelijk alles over.
1: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: van Paula Abdul. Hoor die hier op Get a Grip een hele goede middag. Aan tafel is geschoven Teun.
1: Ja, nou. Komende donderdag speelt DZC 68 een benefietwedstrijd tegen Creators FC. Creators FC is een team van bekende YouTubers, TikTokkers en andere influencers die benefietwedstrijden spelen voor goede doelen. Het goede doel waar deze keer voor wordt gespeeld is Bergen in het Zadel, die zich inzet voor kankeronderzoek. Jochem ging erover in gesprek met Jeffrey Brink en vertelt je er graag meer over.
2: Creators FC is een voetbalteam dat speelt voor het goede doel. Het voetbalteam bestaat uit bekende Nederlanders, eigenlijk bekende internetmensen, internetbekendheden zijn het. Dat kunnen zowel YouTubers zijn als mensen bekend van TikTok of andere online zaken.
3: Je zei het net al, een team dat speelt voor het goede doel. Voor welk goede doel spelen jullie op 1 oktober?
2: Wij spelen voor Stichting Berg in het Zadel uit Zeerenberg. Zij zetten zich in voor kankeronderzoek. Dat doen ze op verschillende manieren. Dit doen ze al ruim 30 jaar. Dit kan zijn in de vorm van fietstochten, maar ook hardloopwedstrijden en zo ook deze benefietwedstrijd.
3: Een heel erg mooi goed doel. Op 18 september speelde Creators FC al tegen Achilles 29. Ja, toen won Creators FC met 6-5. Denk je dat deze C wel kan winnen?
2: Winnen is natuurlijk altijd mogelijk met de juiste tactieken en de juiste spelers. We hebben ervoor gekozen om niet de beste spelers te selecteren, maar juist de combinatieteam te maken van alle verschillende teams binnen DZC. Dit zijn de senioren elftallen. En daar hebben we een combinatie van gemaakt dat het zeker in staat zou zijn om te winnen.
3: Oh, dat is hartstikke mooi. Weet jij welke bekende influencers er spelen bij Creators FC?
2: Nee, dat weet ik niet. Dat maakt ze van tevoren niet bekend. In het verleden hebben bekende YouTubers zoals Enzo Knol, Dylan Hagens en de Bankzitters meegedaan. Maar dit verschilt per wedstrijd net afhankelijk van welke beschikbaar zijn. Dus daarom dat het niet bekend gemaakt wordt van tevoren.
3: Ja, we gaan het allemaal meemaken. Wat is er allemaal te doen tijdens de wedstrijd?
2: Tijdens de wedstrijd kun je op het horecaplein wat te eten en drinken halen. Wat belangrijk is voor de mensen die direct vanuit school of vanuit werk komen. Daarnaast is er live muziek. Een loterij waar je gesigneerde items zoals voetballen en t-shirts kunt winnen. En na afloop van de wedstrijd mogelijk om een drankje te doen in de kantine.
3: Allemaal heel gezellig. Waar kunnen mensen meer informatie vinden, waaronder ook de prijzen voor de kaartjes?
2: Meer informatie is te vinden op de social media van DZC68 en daarnaast ook op de website van Creators FC.
1: Je hoorde Jeffrey Brink in gesprek met Jochem.

Still the Same van Bob Seger hoorde je hier op Get a Grip. Zo dadelijk, na de reclame, gaan wij spreken met Hidde Vinkenvleugel. Onze verslaggever die staat live bij het VNG-congres in de Achterhoeks. Dus die bellen we zo dadelijk voor jullie op. Maar eerst, daar kom eens.

0: Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Jongeren uit de gemeente Berkelland kunnen in de herfstvakantie gratis meedoen aan een mountainbike clinic. Die wordt gehouden bij RTC De Stofwolk in Eibergen. De clinics worden georganiseerd rondom het EK veldrijden in Zeddam en vinden plaats op woensdag 21 oktober. Het evenement wordt georganiseerd door Achthoek in Beweging. Een eigen mountainbike is niet nodig. Wie er zelf geen heeft, kan er gratis een lenen van de organisatie. Bij een woning in Dinxperlo heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. De politie heeft op hete daad meerdere verdachten kunnen oppakken. De ontploffing heeft de voordeur ernstig beschadigd. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie zegt de zaak in onderzoek te hebben en later met meer informatie te komen. De gemeente Doetinchem wil het komende jaar met circa 35 miljoen euro flink investeren. In de begroting voor dit jaar was daarvoor nog net geen 20 miljoen euro opgenomen. Het geld gaat onder meer naar ontwikkeling op het gebied van sport, woningbouw en duurzaamheid. Ondanks dreigende tekorten in de komende jaren trekt Doetinchem nu toch nog flink de portemonnee. Woningcorporatie Plavei en bouwpartner Optimum Plus hebben het contract getekend voor de bouw van 26 sociale huurwoningen op het oude VVL-terrein in Lengel. Daarmee komt de bouw van de woningen en een meergeneratiehof een stap dichterbij. Het hofje krijgt huur- en koopwoningen rondom een gedeelde binnentuin en ontmoetingsruimte. Het plan is dat er in totaal 67 woningen komen op het voormalige voetbalterrein. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Dus wel een plaat, dat kan je wel zeggen, uit mijn schooltijd. Gavin DeGraw met The Best I Ever Had. Hoor die hier op Regio 8. Bart, we hebben iemand aan de telefoon volgens mij, hè?
1: Ja, onze Regio 8 verslaggever Hidde Flinke Vleugel is op het VNG jaarcongres in Lichtenvoorde. En we hebben hem nu live aan de telefoon. Hallo!
2: Een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Hidde, voor wie de VNG niet kent, wat is dit voor congres?
2: Nou ja, ze noemen het wel een feestje voor alle landelijke bestuurders die hier in Nederland zijn. Ja, het is eigenlijk een gigantisch groot congres hier wat er naar de Achterhoek gekomen is. En het is een grote jaarlijkse bijeenkomst voor Nederlandse gemeenten. Nou, daar komen allerlei mensen naartoe. Denk aan burgemeesters, wethouders, raadsleden en nog veel meer andere bestuurders uit het hele land. Die komen hier om met elkaar te gaan praten over wat er allerlei thema's wat er speelt bij gemeenten. Maar ook om ervaringen uit te wisselen. Dus het is eigenlijk één grote netwerkbol van landelijke bestuurders. En dit jaar is het dus in de Achterhoek, in Oost-Gelre en in Winterswijk. Er worden verschillende sessies gehouden waar ze met elkaar in gesprek gaan. En het thema is ook wel heel toepasselijk. We doen het samen. En zoals meerdere aanwezigen ook al zeiden, dat is eigenlijk ook wel een beetje wat hier in de Achterhoek natuurlijk een heel belangrijk iets is.
1: Wie zijn er vandaag aanwezig?
2: Nou, het is een gigantisch gezelschap. Als ik het goed zeg, waren er nog meer dan 3000 mensen die er dan op afkomen. Ja, en je hebt hier bestuurders als, ik zag net Rob Jetten, de premier Rob Jetten, koningin Maxima, die is ook aanwezig. Maar natuurlijk ook heel veel andere burgemeesters en wethouders, raadsleden vanuit verschillende gemeentes.

0: Vanuit onze regio bijvoorbeeld burgemeester Mark Baumans van de gemeente Doetinchem. Hij is hier vandaag aanwezig als vicevoorzitter van het VNG. Denk aan Annemarie Vellingen, Ria Ankersmit van de gemeente Oude IJsselstreek. Maar ook verschillende wethouders en raadsleden uit Doetinchem. En nog alle andere gemeenten die in de Achterhoek zijn. Er komen ook heel veel mensen hier op af natuurlijk. Met toch wel echt het gevoel van trots dat ze, al die andere bestuurlijke mensen die hier aanwezig zijn naar de Achterhoek zijn gekomen. En dat ze hier de Achterhoek kunnen aanschouwen. En ook wel heel veel kunnen leren van de Achterhoek. En dan voor specifiek Mark Baumans heeft het congres natuurlijk een soort extra lading. Hij stopt per 1 december als burgemeester van Doetinchem, maar daarbij ook als vicevoorzitter van het VNG. En daarna gaat hij natuurlijk al aan de slag als voorzitter van de Vereniging Hogescholen. En dat maakt natuurlijk dit congres, het jaarlijk congres in zijn eigen Achterhoek wordt gehouden, een hele bijzondere. En hij heeft zich binnen de VNG ook nadrukkelijk ingezet voor de regio en voor het idee dat niet alles vanuit de Randstad bekeken moet worden. Dus je kunt wel zeggen dat de cirkel hier voor hem een beetje rond is.
1: Van alle mensen die je daar hebt gezien, met wie heb je gesproken? En nog belangrijker, wat viel jou op?
0: Ja, ik heb onder andere met minister-president Rob Jetten zelf gesproken. Ook met Ria Ankersmit, Mark Baumans heb ik ook nog even gesproken. En nog een aantal andere bestuurders. Maar wat eigenlijk in ieder gesprek bijna wel weer terugkwam, was het term noberschap. Natuurlijk een typisch Achterhoeks begrip. En dat staat natuurlijk voor naar elkaar omkijken en dingen samen doen en oppakken. En iedereen benoemt dat hier als iets waar de Achterhoek natuurlijk ook erg sterk in is. En meerdere mensen zeggen dan ook, waaronder dus premier Rob Jetten, daar zouden andere mensen en delen in Nederland nog wel iets van kunnen leren. Dat past natuurlijk ook wel heel mooi bij het thema van dit congres. Want het thema is, we doen het samen. En typeert het eigenlijk ook wel dat het de term normenschap dat telkens terugkomt. En dat het zo veel hierover gaat hier tijdens het congres.
1: Hidde, heel erg bedankt voor jouw scherpe observaties. En heel veel succes vandaag op het congres.
0: Ja, dank jullie wel.
2: Tot de volgende keer. En dit is Vanessa Carlton, 1000 miles. Ik zeg, kom maar door met een piano-riedeltje, hè.

Lift Me Up, Carla Monroe en Oliver Heldens hoor je hier op Regio 8. Ondertussen hebben wij hier een hele mooie rondleiding in de studio met allemaal mensen uit het buitenland die we even aan laten zien hoe dat allemaal werkt hier bij Get a Grip. Dus wij spreken jullie weer na de reclame. En dit is Yves Berendsen met Verlangen. Zodat nog een hele mooie, een hele oude van Uriah Heep, Lady in Black, komt er ook voor je aan.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook 2 verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Een andere auto of onderhoud nodig?
12: Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderhoud.

0: Home.nl.
1: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 327000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
6: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
7: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: god, fijn dat hij zelf de plaat al afkondigde. Quit playing games with my heart, hoorde je hier op Regio A.
1: Get a grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En die jongeren die zitten nog steeds aangeschoven. Ik heb er drie op een moment. Ik heb Teun, Mago en Sky. Laten we bij Mago beginnen.
2: Hi. We gaan het hebben over de ABC-club.
0: En nu in de microfoon alsjeblieft.
2: We gaan het hebben over de ABC-club.
0: Dankjewel. Sky.
3: Ja, en vandaag is het draagrooddag. Nog steeds.
0: Nog steeds, ja. En wat voor een speciale dag is dat dan, de draagrooddag?
3: Oh, die gaan we gewoon meteen pakken?
0: Ja, die gaan we gewoon meteen doen, want die ben ik vorige uur vergeten.
3: Vandaag is het draagrooddag. De Hartstichting organiseert elk jaar een activiteit om even stil te staan bij de impact van hart- en vaatziekten. In slimme... jongens, dit gaat lekker. Om mee te doen aan deze actie... Jongens, dit gaat
0: dat is heel simpel. Wat is dit nou? Gewoon rode kleren aantrekken.
3: Jongen, dit gaat echt fantastisch. Dit gaat zo
0: heel vandaag. Ach joh, kan een keer gebeuren.
3: Jongen.
0: Draag rode kleren om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten. Dat dus. Kortom. En jij hebt volgens mij ook nog iets nieuws. Wat we iedere dag eigenlijk nieuw hebben.
3: Ja, een nieuw. Waar ben ik daarmee natuurlijk?
0: Ja, dat klopt. Dan gaan wij door met G. Coltrane, Go Like Elijah.

0: hier op Regio 8. Grow old with grace, hoorde je hier. Goed, ik kijk naar de desk en daar zit Macho.
1: Ja, binnenkort is er in Doetinchem een concert van Jim Carr in Doetinchem. De Amerikaanse blueszanger is te bewonderen en te beluisteren bij Streekgenoot op 4 oktober. Dit wordt georganiseerd door ABC Club. Sean ging in gesprek met mede-organisator Theo Peters.
2: De ABC Club is een muziekclub die 4 jaar geleden is opgericht door een aantal muziekenthousiastelingen, waartoe ik ook behoor. En het gaat om de Americana, blues en country. Er was in Doetinchem niets te doen tot op dat moment op zondagmiddagen. Zeker niet in deze genres. Dus vandaar.
3: En op 4 oktober is een concert van Jim Carr. Waarom moet je dit concert vooral niet missen?
2: Nou ja, als je van bluesmuziek houdt, dan mag je hem sowieso niet missen. Yes. Jim Carr is in Chicago geboren bluesmuzikant die in diverse landen in Europa muziek heeft opgenomen. Op dit moment in Duitsland verblijft. Zijn muziek is wat ik noem heldere blues. Melodieus en pakkend.
3: En die ABC-club van je, als ik dat nou helemaal te gek vind, hoe kan ik lid worden?
2: www.abcclub.nl en daar kun je opgeven.
3: En als ik gewoon een kaartje wil kopen voor een concert, kan ik dat ook?
2: Hetzelfde adres, www.abcclub.nl.
3: En waar vindt u dan meer informatie over de ABC-club en het optreden van Jim Carr?
2: Dat vind je op social media. Dus de bekende Instagram, Thread, Facebook enzovoorts enzovoorts. Je vindt het op onze website www.abcclub.nl. Daar kom je het ook weer tegen. En je vindt het ook vaak in de kranten. Bijvoorbeeld de Doetinchemer en af en toe ook in de Gelderlander.
3: En als ik naar het concert ga en ik wil niet zoeken, waar is het en hoe laat begint het?
2: De locatie is bij Streekgenoot, Spinbaan 21A, hier in Doetinchem. En de zalen gaan open om 3 uur en de concerten beginnen op zondagmiddag om 3:30, oftewel 15:30.
3: Wat kost zo'n ticket?
2: Gemiddeld vragen wij €20. En leden krijgen €5 korting. Dus uiteindelijk betaal je als lid bent €15.
3: Oh, dan moet eigenlijk heel gauw lid worden.
2: Je moet lid worden, dat kun je. €50 kost een lidmaatschap per jaar. En dan krijg je op grond van dat lidmaatschap €5 korting als je een kaartje koopt.
1: Je hoorde Theo Peters in gesprek met Sean over de ABC Club.
0: En nu hoor je John Sikida met Just Another Day.

0: weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven...

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag is er wat bewolking, maar zijn er ook flinke zonnige perioden. De wind die trekt aan wordt matig uit het zuidoosten en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 27 graden. Vanavond dan is het eerst nog aangenaam tot de zon ondergaat. Dan koelt het af naar een graad of 20. En komende nacht is het ook niet koud met minima van 17 tot 18 graden. De zuidenwind die blijft wat doorwaaien. En morgen wordt het ook nog warm met temperaturen die snel oplopen richting de 27 graden. De meeste zon is er in de ochtend en begin van de middag. Later is er wat meer bewolking. In de avond en de nacht na de donderdag vallen enkele buien. Donderdagochtend zijn de buien wat steviger en later op de dag kan er nog een enkele bui vallen. We komen dan geleidelijk aan in de koelere lucht. Het wordt dan niet meer dan een graad of 20.

lekker hoor. De Rolling Stones hier op Regio 8. Zometeen hebben we weer een nieuwe Waar Ben Je Klaar Mee? Maar eerst... nog veel meer lekkere muziek.

0: Mia hier op Regio 8. We hebben weer een gloednieuwe Waar ben je klaar mee? Want Sean die gaat de straat op en vraagt aan de jongeren: waar ben je nou eigenlijk eens even helemaal klaar mee?
1: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
2: Nou, ik ben klaar met mensen die zonder richtingaanwijzers rijden over rotondes.
3: Dat vind ik echt een hele goeie. Is er best wel dagelijkse ergernis? Daar zullen meer mensen last van hebben. Maar vertel eens jouw verhaal.
2: Nou, ik sleutel zelf ook aan auto's. En soms dan ben ik onderweg met de fiets. En ik woon hier een eindje vandaan. Dus en dan wil ik over gaan steken. En dan doet

0: iemand niet de richtingaanwijzer aan. En dan weet ik natuurlijk niet of ik kan gaan of niet. Dus dat is echt oervervelend. En daar ben ik wel echt klaar mee. Ja.
1: En wat is dan volgens jou de oplossing? En doe even een oproep aan die mensen. Van mij, dan mag je.
0: Ja, de rotondes mogen van mij veiliger. Dus vaak de fietser voorrang geven en niet direct de auto. En mensen, doe dat nou gewoon. Omdat je brengt niet alleen jezelf ermee in gevaar, maar ook de mensen die daar aan het fietsen zijn of aan het wandelen. Dus dat zou ik heel fijn vinden.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: DK dit hier op Regio 8. En jawel, het is weer tijd voor de verjaardag van ja, deze dag. Eens even kijken, wie is er jarig?
1: Mag ik een muziekje op de achtergrond?
0: Zeker, we gaan een muziekje aanzetten, daar komt-ie.
1: Doe maar eens rust.
0: Ah, kijk, dankjewel.
1: Jerry Lee Lewis is vandaag jarig, ook wel de killer genoemd. Hij zou vandaag zijn 91ste verjaardag hebben gevierd. De legendarische rock'n'roll pionier die wereldberoemd werd met hits als Great Balls of Fire, overleed op 28 oktober 2022. Met zijn explosieve pianospel en rebelse energie liet hij een onuitwisbare indruk achter op de muziekgeschiedenis.

0: De uitzending zit er weer op. Morgen wordt het een hele bijzondere dag. Daar komen we zo meteen nog eventjes. Wat vonden we ervan?
1: Ja,
0: vandaag.
2: Een lekkere, strakke uitzending.
0: Een lekkere, strakke uitzending, inderdaad. Wat wordt het morgen voor een bijzondere dag, Dani?
1: Morgen staat Get a Grip helemaal in het teken van Schravana. Die hebben een nieuwe locatie nodig. En dan morgen zitten we hier onder andere randje live muziek. De Sjoerd Wijkamp uit mijn hoofd. Die komt hier. Van allerlei dingen. Theater wordt ook in gebruik genomen. En ik zou vooral luisteren en de mensen die dat zo hard nodig hebben, steunen.
0: Zeker. Steun de mensen die het nodig hebben. En ga morgen ook zeker luisteren, want het wordt wel gewoon weer lekkere muziek. En het wordt wel eens een bijzondere uitzending morgen.
1: Ja.
0: Tot morgen
1: tot
0: weer.
1: Tot morgen.
3: Doei doei.
0: We zijn er morgen dus weer van 12 tot 2.
3: Jee.
0: Op jouw radio. En wees trots op jezelf dat je een Achterhoeker bent, hè.
3: Arr.
0: Want dat zijn wij allemaal ook. Dit was Regio 8.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Zometeen bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Shit! Smartphone display waar een barst in zit.
1: Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
13: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
15: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
16: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
17: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Regio 8 en Get a Grip Radio komen in actie voor Sravana. De plek in onze regio waar mensen hun laatste levensfase doormaken. Sravana bouwt een nieuw onderkomen en daar hebben ze alle hulp bij nodig. Woensdag 30 september van 12 tot 2 maken we live radio. Luister mee, help mee.

0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Bij een woning in Dinxperlo is vannacht rond 3:30 een explosie geweest. Dat gebeurde bij een voordeur van een woning aan de Aaldersbeeklaan. De politie heeft daarna op heterdaad meerdere verdachten kunnen oppakken. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is de voordeur van de woning ernstig beschadigd geraakt. De politie is nu bezig met het onderzoek naar de oorzaak. Na 30 jaar gaat de gemeente Montferland de toekomst van het middelbaar onderwijs herzien. Twee bestaande gebouwen van het Limes College worden samengevoegd op één nieuw te bouwen school voor minimaal 1500 leerlingen. Die komt op de plek van locatie Herenmaten in Zevenaar. De kosten worden op €40 miljoen geschat. Maar er is op dit moment nog geen ontwerp. In Montferland bestond bij een aantal raadsleden daarvoor niet meteen enthousiasme. Maar uiteindelijk stemde alleen D66 Helder en de PVV tegen het voorstel om door te gaan met het ontwerp. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Berkelland zijn gebouwd, was 56% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Het gaat over koopwoningen die maximaal €420.000 kosten en huurhuizen van maximaal €1.228 huur per maand. En dat terwijl volgens een nieuwe wet 2/3 van alle nieuwbouw straks betaalbaar moet zijn. Berkelland haalde die norm de afgelopen jaren dus niet. De gemeente Bronckhorst heeft een overeenkomst ondertekend om een van de voetbalvelden van ZZC 20 over te kopen en op die plek een nieuwe fusieschool te bouwen. De overeenkomst is het resultaat na gesprekken tussen de gemeente en de club. Doordat Bronckhorst en ZZC 20 nu in overeenstemming zijn, komt de gemeente in aanmerking voor een subsidie van €1,6 miljoen van het Rijk. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Met deze week in de bonus, aha, gerookte zalm.

0: zit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor 36,95. Weet wat te doen.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller vrijwillig terug te keren naar hun eigen land. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slowaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
9: Vakgarage Veenhuizen aan de Silvoltseweg 71 in Terborg is op zoek naar een zelfstandig monteur. Als zelfstandig monteur bij Vakgarage Veenhuizen ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudsbeurten, reparaties en het stellen van diagnoses. Ben je enthousiast geworden en wil je graag aan de slag als zelfstandig monteur binnen ons familiebedrijf? Neem contact met ons op om even kennis te maken. Dat kan met Freek Veenhuizen. Kijk voor meer informatie op vakgarageveenhuizen.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken, zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
11: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
12: Woensdag 30 september van 12 tot 2 komen Regio 8 en Get a Grip Radio in actie voor Sravana. Een laatste thuis waar mensen uit de regio met zorg en liefde hun laatste adem uitblazen. Tijdens de live radio-uitzending kun jij nummers aanvragen die voor jou een waardevolle betekenis hebben. Bij de dood van een geliefde of jezelf. Vraag jouw nummer aan via 06 47 47 00 22.
13: Heerle den Hartog. Zo, goedemiddag. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw.

Real Gone. Ja, ik ben er net. Ik ga nog niet weg. Nee, hey, hallo. Je luistert naar Veerle op 8. En tot en met 6 uur vanavond ben ik bij je. En brengen we deze middag gezellig door met een heleboel regionaal nieuws. Een heleboel lekkere muziek. Ook weer een spiksplinter nieuwe thema trio. En ja, even een kleine waarschuwing voor alle mensen die toch wel heel erg rechts ingesteld zijn. En dan heb ik het op politiek vlak, hè. Als je dan heel erg rechtsaanhanger bent, let even op als je de website van Regio 8 opent, want dan zie je meteen het beeld van een grijzende Rob Jetten. Ja. Ik zal zo meteen eens even uitleggen waarom die dan aan het grijzen is. Sowieso iets positiefs.

0: Ja, grijzende Rob Jetten, minister-president. Ja, die zien we wel vaker, hè, de grijns van Rob Jetten. Maar waarom is hij nou zo vrolijk en waarom zie je dat als je per direct de website van Regio 8 opent? Nou, de Achterhoek die is dit jaar het decor van het jaarlijkse VNG-congres. Ja, duizenden bestuurders uit het hele land die komen 2 dagen samen om te netwerken, hè, en om belangrijke thema's te bespreken. En onder hen zijn koningin Maxima en minister-president Rob Jetten aanwezig. En zij werden ontvangen met typisch Achterhoekse tradities. Hè, dan zou je denken, komt normaal optreden, maar ook nog andere dingen. Hè. We hebben natuurlijk een fanfare, de slag om Gollen en zelfs ook nog eens het bloemencorso.
1: Wij gaan als kabinet de komende tijd met de gemeente samen echt flink optrekken om wat meer te investeren in onze infrastructuur, de jeugdzorg beter te organiseren. En ik hoop dat we daar vandaag een mooie basis voor kunnen leggen.
2: Naast de prominente aanwezigen zijn ook Achterhoekse bestuurders aanwezig. Zij kijken met trots naar hoe de bussen vol bestuurders aankomen in de regio.
3: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het is heel erg leuk dat we eigenlijk aan de rest van de gemeente kunnen laten zien hoe mooi het hier is.
4: Ja, daar ben ik heel blij mee. Ik kom terug naar mijn geboortegrond en dat voelt altijd goed. En ik merk dat ik ook trots ben op mijn college de Achterhoek te laten zien.
3: Het is natuurlijk geweldig dat we dat letterlijk in onze eigen achtertuin mogen vieren met elkaar. En op deze prachtige locatie hier ligt voor en vanmiddag en vanavond in Winterswijk. En al die mooie sessies in de Achterhoek. Ja, dat wordt echt 2 hele mooie dagen voor bestuurlijk Nederland.
2: Voor Mark Bouwmans, vicevoorzitter van de VNG, is dit congres een extra bijzondere.
5: Dat het inderdaad vooralsnog mijn laatste VNG-congres is. En dan ook nog eens in mijn eigen regio. Daar ben ik erg blij mee. En ja, het is ook een beetje een reunie. Dus veel bekenden. En ik word veel op de schouder geklopt. Maar dat is alleen maar mooi. Dit is natuurlijk gewoon geweldig voor de hele regio. Want we staan echt letterlijk op de kaart vandaag. Mensen komen van de heinde en ver om hier een jaarcongres te vieren. En voor gemeentebestuurders is dit het belangrijkste evenement in het jaar. Dat dat vandaag hier mag zijn, is super. Dus ik hoop op een heel mooi congres met goed resultaat voor de gemeente. Want dat is ook belangrijk, want gemeenten staan dichtst bij de inwoners.
2: Tijdens alle sessies die plaats gaan vinden bij het congres worden verschillende belangrijke thema's besproken. Een van de belangrijkste kerndoelen van het congres.
5: Het gaat over alles wat de mensen raakt. Het gaat over bestaanszekerheid, het gaat over wonen, het gaat over de migratievraagstuk, het gaat over veiligheid. En dat komt hier allemaal aan de orde. Dus ik ga ervan uit dat het een goed congres is met goede uitspraken, waar ook de nieuwe bestuurders van de VNG richting bijvoorbeeld het kabinet mee verder kunnen.
2: Volgens de bestuurders is er genoeg wat alle bezoekers de komende dagen kunnen leren van de Achterhoek.
6: Nou, nabuurschap denk ik als inspiratie voor de rest van het land. Dat als we ons een beetje om elkaar bekommeren, dat we heel veel dingen samen kunnen oplossen. Dus ja, perfect gekozen plek hier. En ik heb begrepen dat we ook wat mooie Achterhoekse tradities te zien krijgen. Dus de dag begint in ieder geval goed.
3: Wat ze kunnen leren is dat wij in de Achterhoek samenwerken met elkaar. Dat we in ons landelijk gebied het woord Achterhoek wil ik nooit klein maken, maar juist heel groot maken, dat we daar samenwerking in doen. En ik hoop dat we dat met onze worksessies vanmiddag op hele mooie plekken in ons landelijk gebied mogen zien.
0: Ja, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar Rob Jetten, het is noberschap, niet naberschap. Moest er even uit. Ja. Niet dat ik nou zo Achterhoeks ingesteld ben. Belangrijk detail voor onze minister.

0: wat heerlijk smeuïg weer van Bruno Mars is weer helemaal terug in de liefde.
1: Het thema trio.
0: We gaan doen met het thema trio. Mocht je nog nooit van het thema trio gehoord hebben, in mijn programma heb je dus drie platen die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema van de dag. En het thema van vandaag, die ga ik nu bekendmaken, dat is dat veel meer Nederlanders overlijden na een val. Ja, gemiddeld 21 per dag. Dat is bizar. Ik bedoel dat mensen ernstig gewond kunnen raken van een val en dat dat toch wel regelmatig gebeurt, dat wist ik wel. Maar 21 per dag, dat is best heftig. In totaal overleden zo'n 7800 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Ja, en ik weet niet of dat het een en ander gaat helpen met valpreventie. Dus ja, het voorkomen van vallen. En ook misschien dat ik je wat trucjes moet gaan geven over hoe je juist moet vallen. Ja, dat worden sommige ouderen ook aangeleerd, hoe je juist moet vallen. Ja, het is ook een ding, hè. We hebben te maken met vergrijzing. Dat betekent dat er steeds meer mensen van een hogere leeftijd risico hebben op vallen en daardoor ernstig letsel oplopen. Dus we gaan kijken wat we hierin kunnen doen. In ieder geval een thema eraan koppelen. En daarmee is het eerste nummer voor Lucas Hemming, het Falling.
1: Het thema trio.

0: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.

0: Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeente Bronckhorst heeft een overeenkomst ondertekend om een van de voetbalvelden van ZZC 20 over te kopen en op die plek een nieuwe fusieschool te bouwen. De overeenkomst is het resultaat na gesprekken tussen de gemeente en de club. Doordat Bronckhorst en ZZC 20 nu in overeenstemming zijn, komt de gemeente in aanmerking voor een subsidie van 1,6 miljoen euro van het Rijk. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Berkelland zijn gebouwd, was 56% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Het gaat over koopwoningen die maximaal 420.000 euro kosten en huurhuizen van maximaal 1228 euro huur per maand. En dat terwijl volgens een nieuwe wet 2/3 van alle nieuwbouw straks betaalbaar moet zijn. Berkelland haalde die norm de afgelopen jaren dus niet. Na 30 jaar gaat de gemeente Montferland de toekomst van het middelbaar onderwijs herzien. Twee bestaande gebouwen van het Limes College worden samengevoegd op één nieuw te bouwen school voor minimaal 1500 leerlingen. Die komt op de plek van locatie Herenmaten in Zevenaar. De kosten worden op 40 miljoen euro geschat. Maar er is op dit moment nog geen ontwerp. In Montferland bestond bij een aantal raadsleden daarvoor niet meteen enthousiasme. Maar uiteindelijk stemde alleen D66 Helder en de PVV tegen het voorstel om door te gaan met het ontwerp. Bij een woning in Dinxperlo is vannacht rond 3:30 een explosie geweest. Dat gebeurde bij een voordeur van een woning aan de Aaldersbeeklaan. De politie heeft daarna op heterdaad meerdere verdachten kunnen oppakken. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is de voordeur van de woning ernstig beschadigd geraakt. De politie is nu bezig met het onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
2: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Calvin Harris en My Way. Het is ook echt zo'n zomers plaatje, hè? Heerlijk. Wat niet zo heerlijk is, is dat het weer eens raak is. Ja hoor, echt, de soapserie continues. Het is weer raak in de gewetenraad. Ja, hartstikke leuk. Gemeente Montferland. Ja, daar vindt het zich allemaal plaats. Hè? En partijen die krijgen dus ook een soort zakcentje om aan de slag te kunnen gaan. Gebruik je dat niet? Steek je het geld niet, maar heb je het nog wel, dan moet je dat uiteindelijk natuurlijk terugstorten. Alleen is er dus één persoon geweest die zich niet netjes aan die regels heeft gehouden. Ja, kijk, spanning en sensatie. Normaal zeg ik altijd, zet je koffie en thee maar kans klaar, want het komt echt een smeuïg verhaal weer. Naar Morgan Wallen.

0: flitst op Joost Gerritsen.
1: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Ja, we got Zo zou je het wel kunnen noemen, ja. De helder raadslid Joost Gerritsen die moet een bedrag van €1200 terugbetalen aan de gemeente Montferland. Ja, Gerritsen heeft met zijn vorige partij Daadkracht partijgeld van de gemeente uitgegeven aan zaken waarom het volgens de gemeente niet had gemogen. Vals. Ja, hij heeft het geld gebruikt voor zijn advocaat. Ja, en dan denk je van, nou, waarom zou je dat zomaar doen? Maar Gerritsen heeft er wel nog wat op te zeggen. Namelijk dat de advocaat niet echt voor echt hele persoonlijke zaken waren, maar voor de fractie. Ja, hij zegt ook, ik ga dat geld niet terugbetalen. Laat maar voorkomen. Hij heeft het uitgegeven aan advocaatskosten. Er staat nergens dat de kosten van een juridisch adviseur niet zijn toegestaan. Hij heeft de facturen netjes ingediend. Dus hij denkt dat hij het gewoon had mogen uitgeven. Nou, raadslid werd erop gewezen dat het geld niet aan zijn functie van raadslid werd besteed. Ja. Ja, het is een beetje een ingewikkelde situatie. Ik denk dat er gewoon eens even iemand over de zaak moet buigen. En dat gaat ook gebeuren. Maar ik vind het toch wel heel, heel bijzonder dat je €1200 uitgeeft aan een advocaat voor de fractie. Ja, en dat het dan niet wordt goedgekeurd. Ik vind het een beetje een verdachte situatie. Laten we het gaan uitzoeken. Of nou ja, wij niet. Dat is niet aan ons. Dat mag de rechter doen. Succes! Ja. Verhaal vind je op regio8.nl.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Karokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Karokrok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten. Goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
12: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Yuvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
13: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
14: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Een van de meest waardevolle plekken in de regio. Bouwt een nieuw onderkomen. Sravana. De plek waar je met zorg en liefde je laatste adem uit kan blazen. Voor de nieuwbouw is geld nodig. Van ons allemaal. Zet jij jouw naam in het hart van Sravana? Ga naar vriendenvansravana.info en bouw mee.
17: Heerle den Hartog.
1: Voor alle mensen met huisdieren, let even op, want binnenkort is het alweer Dierendag. Ja, hartstikke leuk. Weet je al hoe jij jouw huisdier gaat verwennen?

Maar dan is het The Final Brain Cell. Die vind ik ook toch wel heel erg leuk. Zeker als je weet dat sommige mensen niet heel veel hersencellen gebruiken. Maar we gaan het hebben over dieren vandaag. Ja, het is vandaag nog geen dierendag, maar we zijn wel in aanloop naar dierendag bezig met iets heel bijzonders. He, we gaan namelijk een leuke actie met jullie uitvoeren. 4 oktober is het Werelddierendag. En dat vieren we dus samen met Garfo. Dat is een diervoederfabrikant uit Drempt. En je kan jouw huisdier dus verrassen met een extraatje. App een hele leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06-4747-0022. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. En wie weet win jij een van de 10 waardebonnen van Garfo. Goed voor een kleinste zak voer naar keuze. Nou, weet je, alles is een win tegenwoordig. Dus een kleine zak voer die je gewoon gratis krijgt omdat je huisdier zo cute is. Nou, dat is toch leuk? Ja, voor het gewoon win-win situatie zou ik zeggen. Mag van alles zijn, hè, je huisdieren. Het mag je hond zijn, je parkiet zijn. Het mag, weet ik veel wat voor huisdieren je hebt. Dan heb je een koe in de achtertuin staan grazen. Helemaal prima. Heb jij als je allemaal insecten hebt die eigenlijk niet bij jouw huis horen, wordt het wel lastig, maar doe maar eens wat. Ja, mag van alles zijn. Vind ik leuk. Kom maar binnen.

beschrijft eigenlijk waar het ook voor elke muziekartiest om draait. Liefde voor muziek, passie voor muziek. Je begint ermee en je eindigt ermee. Zo, hartstikke mooi. Vorig jaar, toen was er Snelle. Ja, Snelle die dacht, weet je wat, ik ga een festival organiseren. Thuis bij Snelle noem ik het dan ook wel. En er zijn er een heleboel artiesten die langskwamen. En ook een heleboel bezoekers, zo'n 20.000. En al snel werd er dus een vervolg aangekondigd. Yes, tweede editie gaat van start 2027. De kaartverkoop gaat donderdag lopen. En aan de pre-sale te zien hebben we in ieder geval er weer zin in. Dat schrijft Snelle ook op sociale media. Hij is geboren en opgegroeid in Gorssel. Ja, en als je even nadenkt, dat is gemeente Lochem. Het is net niet Overijssel, zeg maar. Het zit een beetje tussen Zutphen en Deventer in. Dus ja, gaan we het nog beschouwen als Achterhoek. Het is een beetje een grensgevalletje, zou ik zo zeggen. Ja, maar wat we wel kunnen vaststellen is dat Snelle uit het oosten van Nederland komt. Waar wij ons allemaal hieraan kunnen relateren. Ik in ieder geval wel. En dat geldt natuurlijk ook voor een heleboel. En misschien ook wel voor jou als je aan het luisteren bent. En zij hebben dus, of Snelle heeft dus ook samengewerkt met Suzanne en Freek over dit hele geval. Hè? Wonen aan de overkant, werken aan de overkant, leven aan de overkant. Niet de Randstad, nee, gewoon de rustige gedeeltes van Nederland.

0: Nelly Furtado en Say It Right. Oké, we gaan een poging doen dan maar.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio met als thema vandaag vallen. Dat kunnen ouderen heel goed. Zelfs zo goed dat er zelfs flink meer Nederlanders overlijden door valpartijen. Ja, het klonk gezellig, maar zo gezellig is dat helemaal niet. Verreweg zelfs juist. Want vorig jaar zijn er zo'n ongeveer 7800 mensen overleden. Dat berekende het CBS. Ja, en het stijgt al jaren. En dat hebben we natuurlijk te maken met vergrijzing. Hè? Er zijn veel meer ouderen in Nederland. En ja, misschien kunnen we een klein beetje helpen. En misschien kunnen we eens eventjes een beetje werken aan onze valpreventie. He, niet alleen het voorkomen van vallen. He, gewoon rustig gaan opstaan, zitten. Let op met opstapjes. Maar dus ook, mocht je vallen, val dan goed. Ja, ik ga over een uurtje ongeveer eventjes wat informatie verzamelen voor je. Hoe kun je nou goed vallen? Want het is een voorkomend probleem die ook steeds meer voorkomt. En we gaan er een beetje aandacht aan besteden. Doen we met het thema trio. En de tweede plaats staat al klaar. Rob de Nijs met Hou me vast, want ik val.
1: Het thema trio.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Na 30 jaar gaat de gemeente Montferland de toekomst van het middelbaar onderwijs herzien. Twee bestaande gebouwen van het Limes College worden samengevoegd op één nieuw te bouwen school voor minimaal 1500 leerlingen. Die komt op de plek van locatie Herenmaten in Zevenaar. De kosten worden op €40 miljoen geschat. Maar er is op dit moment nog geen ontwerp. In Montferland bestond bij een aantal raadsleden daarvoor niet meteen enthousiasme. Maar uiteindelijk stemden alleen D66, Helder en de PVV tegen het voorstel om door te gaan met het ontwerp. De gemeente Bronckhorst heeft een overeenkomst ondertekend om een van de voetbalvelden van ZZC 20 over te kopen en op die plek een nieuwe fusieschool te bouwen. De overeenkomst is het resultaat na gesprekken tussen de gemeente en de club. Doordat Bronckhorst en ZZC 20 nu in overeenstemming zijn, komt de gemeente in aanmerking voor een subsidie van €1,6 miljoen van het Rijk. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Berkelland zijn gebouwd, was 56% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Het gaat over koopwoningen die maximaal €420.000 kosten en huurhuizen van maximaal €1.228 huur per maand. En dat terwijl volgens een nieuwe wet 2/3 van alle nieuwbouw straks betaalbaar moet zijn. Berkelland haalde die norm de afgelopen jaren dus niet. Bij een eenzijdig ongeluk in Lichtenvoorde is een man gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 2:30. De man reed over de Europaweg toen hij door onbekende reden in de berm terechtkwam. Hij ramde met zijn auto een verkeersbord en een boom, waarna de auto op een fietspad tot stilstand kwam. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto moest worden afgesleept. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Ja, dankjewel Marcel. Snel door met het verkeer. Er zijn wat files te melden. Waaronder de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 12 minuten 7 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 Knoopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
7: Heerle Den Hartog, Regio 8.

letzten Ort und für immer für dich. Nou, zelfs spreekt ze dat natuurlijk veel beter uit. Ja, ik weet het. Ik weet het. Misverkiezingen. Ja, het is iets waar niet echt heel veel mensen geïnteresseerd in zijn. Zou je denken. Maar blijkbaar is het dus wel echt een big scene. En ook hier in Nederland. Er zijn ook een heleboel meiden die hier aan meedoen. En iets wat je moet onthouden bij de misverkiezing is dat het meer... Dat er eigenlijk meer in zit dan alleen maar schoonheid, hè, en presentatie. Want je eigen brein... Zo, ik kom echt zo slecht uit mijn woorden vandaag. Ik weet niet wat het is. Maar je eigen uitstraling, dat is maar één ding. Maar ook gewoon, wat speelt er in jou? Hè, waar sta jij voor als mens? Wat vind jij belangrijk in het leven? Al die dingen moet je dus kunnen laten zien. En dat is dus met de

0: Alex Born. En Passenger. Nou, als reiziger kan je misschien ook wel een beetje een vreemde etende bijt voelen. En dat geldt dus ook voor Fee. Ja, want Fee Wissing, 16 jaar, komt uit Braant. Die mag zich het komende jaar Miss Teenager Netherlands noemen. Ze won in Veenendaal de grote finale en eindigde als nummer 1 van zo'n 400 aanmeldingen. Ja, toen ze te horen kreeg dat ze had gewonnen, ja, wist ze gewoon helemaal niet wat haar overkwam.
1: Het voelt echt super bijzonder en echt heel erg leuk. Ik had het zelf niet echt verwacht, want het was mijn allereerste misverkiezing. Dus het voelt echt super bijzonder dat ik deze gewoon heb gewonnen.
2: Voor veel aanwezigen van de finale bleek het kleine Achterhoekse dorp waar Fee vandaan komt nog onbekend terrein.
1: Braam, dat is eigenlijk iets dat niemand kent. Tijdens een voorstelronde moest ik ook zeggen, Fee, 16 jaar uit Braamt. En ja, niemand kent natuurlijk Braamt. Alleen iedereen die ik had meegenomen. Dus ja, dat is ook wel echt heel bijzonder dat... Ja, dat dan iemand uit Braamt gewoon vindt.
2: De verkiezing draaide om meer dan alleen uitstraling. Zo telde het voortraject voor 2/3 mee in het eindoordeel en moesten de kandidaten zich onder meer inzetten voor een maatschappelijk platform. Voor Fee was die keuze daarvoor snel gemaakt.
1: Zelf een tijdje geleden hebben wij ook een pleegkindje in ons gezin gehad. Daar hebben we een tijdje voor gezorgd, want soms ging het bij hen thuis ook iets minder goed. Ook wil ik later in de pleegzorg of in de jeugdzorg gaan werken. Ik doe nu ook de opleiding sociaal werker. Dus ja, dat was eigenlijk wel een onderwerp dat heel goed bij mij paste. Dus ik hoefde ook eigenlijk niet na te denken over wat mijn maatschappelijk platform zou zijn.
2: Fee mag naast haar titel als Miss Teenager Netherlands nu ook Nederland internationaal vertegenwoordigen.
1: In mei ga ik naar Maleisië om Nederland te vertegenwoordigen bij Miss Teen Global. Dus ja, dat is echt heel bijzonder dat ik... Ja, dat ik gewoon Nederland mag vertegenwoordigen daar.
2: Voor Fee betekent de titel meer dan alleen een kroon en een jaar lang de titel dragen. Ze hoopt vooral dat haar verhaal andere meiden inspireert om ook die stap te zetten.
1: Eigenlijk wil ik gewoon heel graag ook andere meiden meegeven dat zij dit ook gewoon doen. Want ik had het eigenlijk nooit verwacht dat ik hier aan mee zou doen. En ja, winnen had ik natuurlijk wel helemaal niet verwacht. Maar eigenlijk dat als ze gewoon iets willen, dat ze daar ook gewoon voor gaan. En dat is eigenlijk mijn doel, dat ik dat andere meiden ook kan meegeven. Geniet van ieder moment. Wees vooral trots op jezelf.
0: Ja, hartstikke mooi verhaal. En kijk ook zeker haar verhaal, hè. Check even wie het is op www.regio8.nl. Of via de Regio 8-app. Kan ook.

0: Evenwet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij H.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij 1 van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zak voer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Droom jij van je eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
12: Veerle den Hartog.
13: Hoe zou ik je wakker kunnen houden terwijl je net klaar bent met een lange werkdag en in de auto zit richting huis? Oh ja, Bon Jovi natuurlijk.

Ovi en It's My Life. Zo, ik hoop dat je wakker bent geschud. Je moet nog even een uurtje. Hè, nog even een uurtje knallen. En dan lekker er vandoor. Hè, lekker laptop dicht. Hè, gewoon in de auto stappen en richting huis. Het is mooi geweest voor vandaag. En in dat laatste uurtje, we hebben nog genoeg te bespreken. Namelijk nog een laatste thema trio. We gaan zo meteen nog even babbelen met Gerrit. En waar ik het ook nog even over wil hebben, zijn van die gluurbril. Daar ben ik me toch een partijtje klaar mee. Die gluurbrillen. Ja, dat komt, dat is allemaal ontwikkeld door Meta, om het goed te zeggen. En de Tweede Kamer die stuurt aan op een verbod op camerabrillen waarmee mensen in het geniep kunnen worden gefilmd. Ja, een motie daarvoor haalde dinsdagmiddag een meerderheid van de stemmen. En ondertussen bereiden organisaties rechtszaken voor tegen Meta-brillen. Ja, er zijn een heleboel creeps die kunnen hier gebruik van maken. En die kunnen gewoon vrij onopvallend beelden en geluiden opnemen. En mensen die hebben dat gewoon niet door. En dat is, ja, het is ook een beetje beangstigend. Zeg ik als vrouw van 25 jaar die ook wel heeft meegemaakt dat mannen zich niet altijd netjes kunnen gedragen. Niet alleen mannen trouwens, vrouwen die kunnen er ook wel wat van. Maar dat is echt en een inbreuk op je privacy. En het kan ook nog eens gevaarlijk zijn. Dus echt, kap met die brillen. Span al die rechtszaken aan. Hup, alsjeblieft, ga Europa uit. En Katman van Pro, die zei ook al, Nederlanders zijn het ook echt zat. Sluit ik me bij aan. Mocht jij het helemaal anders zien, mag je altijd een berichtje sturen. Kan naar 06-4747-0022. Lekker discussie voeren. Je dinsdagmiddag.

Schenkelt en Charlotte Henning met Always On My Mind. En wat er toch al in mijn hoofd zit, is Dierendag. Ja, en er komen toch wel toch leuke foto's en filmpjes binnen via de regio 8 hebt. En dat doen we niet zonder enige reden. Nee, want aankomende... Zo. Even kijken, donderdag is het 1 oktober. 2, 3, 4, zondag. Ja, nee, wacht... 1, 2, 3. Ja, oké. Ik was even kwijt welke dag het was. Zondag 4 oktober, dan is het Werelddierendag. En dat vieren wij. En dat doen we niet alleen. Nee, dat doen we dus samen met Garvo. En Garvo, dat is een diervoederfabrikant uit Drenthe. En je kan dus jouw huisdier deze week verrassen met een extraatje. En hoe je dat doet, moet je even een leuke foto appen. Hè? Filmpje zie ik ook al verschijnen. Van jouw huisdier. En dat doe je dan naar regio 8 via 06-4747-0022. En vertel dan ons ook eventjes waarom jouw huisdier zo bijzonder of zo speciaal voor jou is. En als je dat doet, wie weet win je dan wel 1 van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een kleinste zakvoer naar keuze. Ja, weet je, gewoon al die kleine beetjes, extraatjes voor je huisdier. Het is gewoon allemaal hartstikke leuk en het is ook meteen een win-win situatie. En deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart, al 140 jaar voer met liefde voor dieren. Goed, vandaag ga ik niet een waardebon weggeven. Je krijgt nog eventjes de tijd om nog even een foto of filmpje te maken van je huisdier. Plak er nog een heel mooi verhaal aan vast. En stuur het op. Mag gewoon gedurende de dag. Hè, er zijn meerdere collega's die hier iets voor weg mogen geven. Aankomende donderdag. Dan ga ik dus een waardebon weggeven. En het kan zijn dat het er 2 worden op 1 dag. Maar of dat zo is, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Ik wil die alvast het een en ander over vertellen. Hè, even een beetje enthousiast maken. Even lekker maken. Succes nogmaals, favoriete foto, filmpje van je huisdier. Stuur het op naar 06-4747-0022.

0: Smith en Heaven. Wist jij dat er een heleboel Nederlanders komen te overlijden door vallen? Ja, nou, dan moet je niet meteen schrikken. Het heeft ook natuurlijk wel met leeftijd te maken en hoe je valt. Maar vorig jaar alleen al zijn flink meer Nederlanders overleden dan een val het jaar daarvoor. In totaal overleden zo'n 7800 mensen na te zijn gevallen, gestruikeld of uitgegleden. He, en het aantal Nederlanders dat na een val overlijdt, dat stijgt al jaren. He, is ook niet zo verbazingwekkend als je er naar kijkt, want... He, we hebben te maken met vergrijzing. Er zijn gewoon veel meer Nederlanders nu die op leeftijd zijn. En dan wordt het dus des te gevaarlijker om te vallen. Dus hoe kan je jezelf nou beschermen tegen het vallen? Ik heb eventjes een top 5 gemaakt. He, zoals beloofd zou ik dus manieren verzinnen om ervoor te zorgen dat jij goed valt. Nummer 5. Trek 5 winterjassen over elkaar aan. Je kunt nauwelijks nog bewegen, dus technisch gezien kun je ook nauwelijks vallen. Nou, probleem opgelost. Nummer 4. Wikkel jezelf volledig in bubbeltjesplastic. Je lichaam is beschermd. En je maakt bij iedere beweging duidelijk dat je een breekbaar object bent. Nou, die vind ik echt fantastisch. Nummer 3. Draag overal een fietshelm. In bed een helm, op de bank helm, naar de wc helm. Je kunt nooit te vroeg beginnen met jezelf voor te bereiden op een val die waarschijnlijk nooit komt. Nummer 2. Leg overal matrassen neer. Onder de trap, naast de bank, in de keuken. En uiteindelijk woon je niet meer in huis, maar in een gigantisch hotelbed. Ook heel erg leuk, een van mijn favorieten. Of nummer 1, dat kan ook. Loop gewoon helemaal niet neer. De ultieme valpreventie. Ga zitten, blijf zitten en laat iemand anders alles voor je doen. Je hebt dus, ja, er zit wel een nadeeltje aan. Je lichaam is perfect beschermd tegen vallen, maar je sociale leven valt mogelijk als eerste om. Oh, mijn humor wordt slechter met de tijd. Maar dit is toch geniaal? Ja, ik vind hem geniaal. Dus bij deze alle info over vallen.
1: Het thema trio.
0: Ja, en wil je nou werkelijk weten hoe je juist moet vallen? Ga dan naar een betrouwbare bron. Hè? Waarschijnlijk kun je op Rijksoverheid en via valpreventie de juiste informatie vinden. Thema van vandaag met het thema trio is daarom dus ook vallen. En er hoort een lekker muziekje bij, namelijk Ellie Goulding. De laatste, Still Falling For You.
1: Het thema trio.

0: buiten is...
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Wat gaan we nou weer doen? Oh jee. Oh. Oh, oh, oh. Ho. Heel het systeem hier in de studio uit elkaar gevallen. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu... Van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
10: Welkoop!
9: Weet wat te doen.
11: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Na 30 jaar gaat de gemeente Montferland de toekomst van het middelbaar onderwijs herzien. 2 bestaande gebouwen van het Limes College worden samengevoegd op 1 nieuw te bouwen school voor minimaal 1500 leerlingen. Die komt op de plek van locatie Herenmaten in Zevenaar. De kosten worden op 40 miljoen euro geschat. Maar er is op dit moment nog geen ontwerp. In Montferland bestond bij een aantal raadsleden daarvoor niet meteen enthousiasme. Maar uiteindelijk stemde alleen D66 Helder en de PVV tegen het voorstel om door te gaan met het ontwerp. Van alle huizen die tussen 2021 en 2024 in Berkelland zijn gebouwd, was 56% betaalbaar voor lage en middeninkomens. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Instituut voor Publieke Economie. Het gaat over koopwoningen die maximaal 420.000 euro kosten en huurhuizen van maximaal 1228 euro huur per maand. En dat terwijl volgens een nieuwe wet 2/3 van alle nieuwbouw straks betaalbaar moet zijn. Berkelland haalde die norm de afgelopen jaren dus niet. Bij een eenzijdig ongeluk in Lichtenvoorde is een man gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 2:30. De man reed over de Europaweg toen hij door onbekende reden in de berm terechtkwam. Hij ramde met zijn auto een verkeersbord en een boom, waarna de auto op een fietspad tot stilstand kwam. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto moest worden afgesleept. De gemeente Bronckhorst heeft een overeenkomst ondertekend om een van de voetbalvelden van ZZC 20 over te kopen en op die plek een nieuwe fusieschool te bouwen. De overeenkomst is het resultaat na gesprekken tussen de gemeente en de club. Doordat Bronckhorst en ZZC 20 nu in overeenstemming zijn, komt de gemeente in aanmerking voor een subsidie van 1,6 miljoen euro van het Rijk. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.
0: Buiten is het...

0: Bij een zei natuurlijk Gerrit Vossers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zei veel te heet, maar eigenlijk is het 27 graden buiten.
1: Ja, het is 27 graden op dit moment. Ja. Niet de hoogste temperatuur van vandaag, maar het is nu ook nog lekker warm.
0: Ja, nou ja, goed, het is... Het is vooral gewoon een beetje, hoe noem je dat? Het is niet warm, maar het is meer, hè, als het een beetje klammig is of zo.
1: Ja, nou ja, het was niet uitbundig zonnig.
0: Drukkend, wilde ik zeggen.
1: Ja, vooral de warme lucht, de aanvoer van de warme lucht, die heeft ervoor gezorgd dat die hoge temperaturen werden behaald. En 28 graden was ooit in Winterswijk het hoogste. Hupsel bij Groenlo had vandaag 28,1, officieel KNMI-station. Maar Maastricht gaat er deze dag mee lopen. En dat is dan een nieuw record sinds de metingen zijn begonnen met 28,3 graden. Dus dat was een recordtemperatuur. En ja, we hebben vanavond in ieder geval ook nog best wel aangenaam weer een tijd lang. Want de temperatuur zal ook langzaam dalen. De zon die gaat al wel bij tijd zonder. Dus, tegen 7:15 volgens mij. En ja, dan koelt het wel wat sneller af. Maar de wind die blijft wel een klein beetje doorwaaien. Daardoor is de komende nacht niet koud met 17, 18 graden. Ja, en morgen, dan hebben we ook nog een dag. Dan kan het ook nog wel 27, 28 graden worden. Want we hebben nog lange tijd zon in de Achterhoek. Pas in de namiddag, avond, dan wordt de bewolking echt dikker. En dan heeft de zon het zeker moeilijker. Maar voor die tijd dus die hoge temperaturen. Maar met die bewolking komen ook wat buien meer. En eind van de avond, ja, in de loop van de avond, dan kan er al een eerste bui vallen. En in de nacht na de donderdag vallen wat meer buien. Heeft te maken met een koufront dat naar ons toe komt. En op die lijn tussen de warme en de wat minder warme lucht, daar vallen een paar pittige buien. Ook richting de ochtend, donderdagochtend, kan het ook soms nog even goed doorregenen. En daarna blijft het bij enkele buien donderdag overdag. Maar ik denk dat het toch wel een millimeter of 10 tot 15 kan vallen op de natste plekken. En er zit er zelfs ook nog een klein beetje onweer bij in het begin, althans later niet meer. Ja, en donderdag, laat op de dag, opklaringen, zon erbij. En dan zitten we in de koelere lucht met 20, 21 graden. En die temperaturen die hebben we ook richting het weekend. En het ziet er helemaal niet onaardig uit, want het weekend hebben we dan die 20, 21 graden met geregeld zon erbij. En het blijft overwegend droog vrijdag en ook zaterdag en zondag. Dus de nazomer die gaat op een lager voetje verder, maar is nog lang niet weg van ons.
0: Nee, we hebben eerst dus gewoon nog een beetje de warmte. Dan vervolgens gaat het lekker even afkoelen en dan hebben we weer een beetje normaal weer.
1: Ja, ja, nou ja, normale temperaturen zijn 16 graden, maar we zitten er wel wat boven. Maar het is toch mooi meegenomen.
0: Ja, nee, dat zeker, dat zeker. Nou, we houden het in de gaten, Gerrit. Morgen spreken we elkaar natuurlijk weer rond 5:30.
1: Goed gaan.
0: Goed gaan. Zie, je kan wel Achterhoeks. Nee, hij is weg. Oké, okay, ja. Snel door met de verkeersinformatie. Er staan namelijk nogal wat files op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 19 minuten, 7 kilometer. Op de N300 koelen en dan hebben we weer een beetje normaal weer.
1: Ja, ja, nou ja, normale temperaturen zijn 16 graden, maar we zitten er wel wat boven. Maar het is toch mooi meegenomen.
0: Ja, nee, dat zeker, dat zeker. Nou, we houden het in de gaten, Gerrit. Morgen spreken we elkaar natuurlijk weer rond 5:30.
1: Goed gaan.
0: Goed gaan. Zie, je kan wel Achterhoeks. Nee, hij is weg. Oké, okay, ja. Snel door met de verkeersinformatie. Er staan namelijk nogal wat files op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.

0: Bredevoort, vertraging van 7 minuten 2 kilometer. Op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort, vertraging van 4 minuten 2 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N332 Raalte richting Lochem. Tussen de aansluiting met de A1 en Lochem, vertraging van 5 minuten 3 kilometer.
1: Heerlen Den Hartog, regio 8.

0: Perfect Man.
1: Even een kleine heads-up voor morgen. Morgen gaat er iets bijzonders gebeuren hier bij Regio 8. Of nou eigenlijk Get the Grip. Maar je kan lekker meeluisteren via Regio 8. Get the Grip die maakt namelijk door de week programma van 12 tot 2 'smiddags. En aankomende woensdag, oftewel morgen, gaan ze iets bijzonders doen tussen 12 en 2. Want dan staat de uitzending van Get the Grip in het teken van Sravana. Ja, het is onderdeel van een campagne om geld op te halen voor de nieuwbouw van de hospice. Dus het is vooral belangrijk dat je meeluistert, dat je de verhalen gaat horen. Hè, en wie weet dat je een handje kunt helpen. Want het is toch wel fijn als mensen op een hele mooie plek hun laatste adem kunnen uitblazen. Hè. Want soms gaat het gewoon thuis niet meer. Hebben ze echt gewoon 24/7 zorg nodig? Zitten ze echt aan het eind? En ja, je wilt ze toch echt een prachtig afscheid gunnen. Hè, of een prachtige laatste levensfase, om het zo maar te noemen. Dus bij deze, voor de allerlaatste keer, oproep. Ga morgen luisteren tussen 12 en 2. Get the Grip voor Sravana.

Morgen nogmaals, bijzondere dag. 30 september van 12 tot 2 op Regio 8. Get the Grip maakt een speciale uitzending voor Sravana. Blijf zeker dan ook luisteren. En daarna, om 3 uur, ben ik er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Met weer een nieuwe, volledige lading aan gekkigheid. Fijne avond en tot morgen.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: 4 oktober, Werelddierendag. En dat vieren we samen met Garvo, diervoederfabrikant uit Drempt. Verras jouw huisdier met een extraatje. App een leuke foto van jouw huisdier naar Regio 8 via 06 47 47 00 22. En vertel waarom jouw dier zo bijzonder is. Wie weet win jij één van de 10 waardebonnen van Garvo. Goed voor een zakvoer naar keuze. De waardebonnen zijn in te leveren bij de Garvo-winkel aan de fabriek in Drempt. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Al 140 jaar voer met liefde voor dieren.
8: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober... door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. achterop een Honda HR-V.
13: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
14: Honda, the power of dreams.
5: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: In de Achterhoek regelen we het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: eigen bedrijf of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EFORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De Houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton... vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de Houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de Afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja,
3: met een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
8: Ja.
7: En nu?
8: Domeinnamen kopen.
7: Voor je bedrijf?
8: Ja.
7: Welk bedrijf?
8: Ja, dat weet ik nog niet.
7: Welke domeinen dan?
8: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
7: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
9: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd WKAM.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5 uur Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vin.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1+1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de €1000 belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag 2 vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoorde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Beatles. En wat dacht u van? Madonna. Dire Straits.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra,
1: hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken... of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Tot ziens.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
6: Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. Rusland gaat bezuinigen op de gezondheidszorg en het onderwijs om meer geld in de oorlog met Oekraïne te kunnen steken. Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020... zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
11: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
13: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
10: Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, dan wil het kabinet vooral op onderwijs bezuinigen. Dat zou volgens de NOS een geheime afspraak tussen de coalitiepartners zijn. Het overleg met de vakbonden die na het schrappen van de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Maar dan zeg ik, je lult me wat. Regio 8.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.

0: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
7: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaat, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Regio 8. Dit uur op Radio.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.